0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond.

0: De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenburg.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw.

0: Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In

0: Horizon Nieuws. 7 uur.
1: Door Al Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
2: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
1: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
3: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
1: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat het goed stil tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 13 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A27 Breda richting Gorinchem 7 kilometer file. De weg staat dicht door werkzaamheden. Tussen Hank en Gorinchem dus 7 kilometer file. 2 kilometer file op de A59 Den Bosch-Ost tussen Os en Knoop het Paalgave. Op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Ter Heide en Zonzeel 3 kilometer file. En 322 Nieuwe Dijk-Zaltbommel door de werkzaamheden op de A27 staat het stil bij de A2 over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Jules en Foolish Games. En we begonnen met S-Express.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En zo zijn we vertrokken in de nieuwe week Simpel Simons. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 9. En de vaste luisteraars van dit programma, die hebben gemerkt dat ik er 3 weken lang ook niet ben geweest. Ik ben op vakantie geweest naar Italië. Voor het eerst in mijn leven heb ik dat land bezocht. Ja, dat is niet helemaal waar, maar ik was een jaar of 11, denk ik. Ik zat op de 7e of 8e groep. En mijn ouders dachten, we gaan in de herfstvakantie een keer naar Italië. En toen ben ik in het plaatsje Ventimiglia geweest. Ik kan me daar helemaal niks meer van herinneren. Weinig in ieder geval. De camping of... Het plekje lag ergens hoog op een rots en we konden mooi over de kust heen kijken. Maar ik ben dus nu naar de Toscane geweest. Ik heb de toren van Pisa gezien. Ik ben in Florence geweest, in San Gimignano, in Siena, in Lucca. En niet alleen. Nee. Nee. Ik heb sinds een tijdje een nieuwe liefde in mijn leven. Haar naam is Anke. En ja, ik ben mijn vrouw kwijtgeraakt bijna een jaar geleden. 2 augustus overleed ze. Vorig jaar. Plotseling, na 8 dagen, ontviel ze me. Ze was doodziek. Alleen, ja, wij wisten niet dat ze zo ziek was. En zonder Sandra had ik Anke nooit ontmoet. En dat is een heel bijzonder verhaal. En wie weet zal ik daar binnenkort eens wat meer van vertellen. Maar we zijn al een tijdje samen. En dit was onze eerste echte lange vakantie. En zij kent Italië en zeker Toscane op haar duimpje. Dus ze heeft me al die mooie plekken laten zien. Dus ja, als ik nu mensen lyrisch over Italië hoor praten, dan weet ik waar ze het over hebben. Want het is een prachtig land met vergezichten en de Toscane van de vallei in de heuvels en weer terug. Het ene vergezicht is nog mooier dan het andere. Het ene plaatsje is nog rustieker dan het andere. Het eten is er heerlijk. De mensen zijn vriendelijk. Kortom, het weer was net zo heet als bij jullie. En nu is het weer heet hier, dus ja. En ik ga je werkdag in helpen. En ja, weet dat het geluk mij ook weer toelacht. Ondanks het heftige verlies wat ik heb doorgemaakt. Ik heb het geluk gekozen en ik heb het ook willen zien. En daarom zijn we nu heel gelukkig samen. En daar ben ik heel blij mee. En ook dat om met jullie te delen. Wie zijn er dan allemaal jarig vandaag? Roger McGuinn van The Byrds, Harrison Ford, Def Rhymes en Eva Jinek en Benny Benassi.
2: Push me and then just touch me till I can get my...

Zijn echte naam is Marco Benassi. Vindt toch ook eigenlijk lekker klinken, maar Benny klinkt blijkbaar nog iets lekkerder. En dit was zijn grote hit uit 2003. Satisfaction hier bij Radio Horizon. Het is 7:15 geweest. Nu met Suzanne en Freek. Soms

0: Het zette Bruce Springsteen definitief op de kaart in 1985. De titelsong van zijn album Born in the USA. En we hadden ook nog Als het avond is met Suzanne en Freek. En zometeen het nieuws van bij ons rond 7:55. Ook een mooi liedje van de Cresip. Maar nu eerst de nieuwste Taylor Swift.
1: Radio. Radio. Horizon. Radio Horizon.

0: Het was een beetje een afscheidsliedje, want in 2009 gingen ze uit elkaar. Inmiddels zijn ze weer samen met een optreden in Pinkpop begonnen ze weer. En ja, ze vonden het leuk en zijn er weer. Zometeen het nieuws van Beyoncé, ook de Red Hot Chili Peppers komen eraan. Maar nu eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. Door een ongeluk, de weg is weer vrij en ook door omrijders. Vanwege de afgesloten A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knoopend Gorkum staat weer 8 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is het ook druk tussen Paalgraaf en Knoopend Bankhoef 8 kilometer file. En een nieuw ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Knoopend Hintam en Rosmalen-Oost 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: 1992, Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge, hier bij Radio Horizon.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons, met drie berichten uit onze regio. En we beginnen in Hezen. Journalist en presentator Frank van Leeuwen is benoemd tot ambassadeur van de Brabantse Dag. Van Leeuwen is bekend als een van de vaste presentatoren van Goedemorgen Nederland op NPO 1... en wordt vanaf augustus ook de presentator van Goedenavond Nederland. Eerder dit jaar won hij de televisiequiz De Slimste Mens. Van Leeuwen is geboren in Weert en groeide op in Budelschoot. Hij bouwt fanatiek carnavalswagens en herkent daarin direct de geest van de Brabantse dag. Hij zegt zelf dat hij veel parallellen ziet tussen het bouwen van een carnavalswagen en het evenement. Generaties door elkaar die samen bouwen aan één creatie. De Brabantse dag vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 augustus in Hezen. Volgens mij is het zondag trouwens. En dan nieuws over het elektriciteitsnet in onze regio. De 21 gemeenten in de metropoolregio Eindhoven en netbeheerder Enexis die gaan nauwer samenwerken om de uitbreiding van het stroomnet te versnellen. Ze leggen afspraken vast in een overeenkomst. Een belangrijk onderdeel is het sneller aanwijzen van locaties voor elektriciteitshuisjes en transformatorstations. Ook worden afspraken gemaakt over snellere vergunningsverlening en betere communicatie met inwoners. De uitbreiding is hard nodig, want de komende jaren moet in de regio 4000 kilometer aan extra elektriciteitskabels worden aangelegd. Daarbij zijn tientallen nieuwe verdeelstations en duizenden nieuwe of verzwaarde transformatorstations nodig. Naar verwachting krijgt 1 op de 3 straten in de regio de komende jaren te maken met graafwerkzaamheden. En tot slot een bericht uit Valkenswaard. De gemeente staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De reden is dat Valkenswaard tot nu toe geen opvangplekken voor asielzoekers heeft gerealiseerd. Volgens een verdeelbesluit uit 2024 moet de gemeente de 103 opvangplekken realiseren. De gemeente kiest voor kleinschalige opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen met maximaal 40 plekken per locatie in bestaand leegstaand vastgoed. Het COA onderzoekt nu of de locatie aan de Leenderweg geschikt is voor maximaal 40 jonge vluchtelingen. De uitkomsten worden na de zomer verwacht. Omwonenden en betrokkenen worden daarna betrokken bij de verdere planvorming. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
2: Simpel Simons.

Ja. Another 45 Ultra en Talk to You. Daarvoor Don't Stop the Music met Yarbrough and Peoples. Begin jaren 80 een grote hit. En het wordt tijd voor het weer, want ja, vandaag wordt het heet. Met maximaal rond de 31 graden. Volop zon. En ja, als je ervan houdt, heerlijk weer dus. Morgen dinsdag wordt het nog heter met maximaal tot 34 graden. En ook woensdag blijft het heet. Dus zorg goed voor jezelf in deze warmte. Drink veel water. En zoek vooral regelmatig de schaduw op. En houd rekening met de oudere mensen onder ons. En nu, Laidback en Sunshine Reggae. Goedemorgen.

dus van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
7: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
8: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
7: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
9: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graak, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
7: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 15 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg door werkzaamheden. Op de A27 een half uur vertraging. Op de A27 zelf van Breda naar Gorkum tussen de brug bij Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hergatsplein en Barendrecht 11 kilometer file, 25 minuten vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de werkzaamheden op de A20. Van Terbrechtseplein naar knooppunt Kleinpolderplein. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen wordt ook gewerkt. Daar is de vertraging een kwartier tussen Bezel en knooppunt Tiglia. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file. En 273 Venlo Maaseik bij Rochel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Every Time I Think of You uit 1979. Je hoorde de Babies en we begonnen met Hoegal en Salto in Jamaica.
1: Vandaag in het verleden.
0: Bam, bam. Ja, het is een van de zomerhits van dit jaar en doet het goed in een vaderlandse hitlijst. Hey, goedemorgen en welkom terug in deel 2 van Simpel Simons. En de geschiedenis van vandaag, hè? Want zo werkt dat. Vandaag is het een voetbalhistorische dag. En toevallig, terwijl we nu live het wereldkampioenschap volgen, is het precies 96 jaar geleden dat de eerste WK ooit begon. Op 13 juli 1930 startte het eerste officiële wereldkampioenschap voetbal in Uruguay. En wat een moment was het. Alle wedstrijden in de hoofdstad Montevideo, 3 stadions, honderden fans, voetbal zoals het nog nooit gespeeld was. Het allereerste WK-doelpunt, gescoord door een Fransman, Lucien Laurent, tegen Mexico. Die bal ging in en de geschiedenis werd gemaakt. Spoelen we dan voor naar de finale. Dat was Uruguay tegen Argentinië en wie floot die wedstrijd? Dat was een Belgische scheidsrechter, Jean Langenus. Uruguay won met 4-2, dus Uruguay, het thuisland, werd meteen wereldkampioen. Wat een prestatie, maar dan het grappige, want in 1934 zou het volgende WK plaatsvinden in Italië. Veel Europese landen gingen erin, maar Uruguay, nee, ze zeiden die reis naar Europa is te ver, we gaan niet. En dat was het enige kampioensland ooit dat zijn titel niet verdedigde. 96 jaar later is Uruguay nog altijd het enige land dat zoiets deed. Nu vandaag, terwijl het WK 2026 in volle gang is, denken we terug aan 1930, aan het allereerste moment, aan het begin van alles. Van Lucien Laurent tot vandaag. Voetbal verbindt de wereld. Met ja, toch ook een paar grootheden die echt met kop en schouders boven alles en iedereen uitsteken. En ja, Lionel Messi is toch wel met 39 jaar zo'n klasbak. Cristiano Ronaldo, die was 2 jaar ouder, maar die ligt er inmiddels al uit. Maar Argentinië kan nog steeds kans maken op de wereldtitel. Net als Frankrijk trouwens en Spanje. Dus ja, goed. Wat gaan we nog meer doen? Ja, de dag van vandaag. Ja, natuurlijk. Er moet er weer een beetje inkomen, merk ik. Het is namelijk Internationale Puzzeldag. Een dag voor iedereen die houdt van puzzelen, van legpuzzels tot Rubik's kubus. Op 13 juli 2026 is het Internationale Puzzeldag. Deze dag valt samen met de verjaardag van Erno Rubik, de uitvinder van de beroemde Rubik's kubus. Erno Rubik werd op 13 juli 1944 geboren in Boedapest als Hongaars wiskundige, architect en uitvinder. Bedacht hij de Rubik's kubus in 1974 als onderwijsmiddel voor zijn studenten. En die kubus is inmiddels een wereldfenomeen. En wat doe jij vandaag? Een puzzel, een legpuzzel of ga je die kubus nog eens een keer aanvallen? Nou, veel plezier en vooral ook geduld. Zometeen de Horizon Agenda, Excellent en Grosso staan voor je klaar. Maar nu eerst Daddy Yankee.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons. Oh, yeah.

0: Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Komende zondag is er een publiekswandeling in de Pan in Sterksel. Onder begeleiding van natuurgidsen wordt er gewandeld door het gebied rond het Sterkselse kanaal. Daarbij wordt op zoek gegaan naar vlindersoorten die niet zo algemeen zijn, zoals het kleine ijsvogelvlindertje en het bonte dikkopje. Deze kwetsbare soorten houden zich goed staande in de pan. Beide vlinders zijn afhankelijk van vochtige elzenboekbossen met open plekken en of beken grenzend aan bossen of houtwallen. En dit is in ruime mate aanwezig in het beekdal van de Sterkselse Aa. De wandeling is zondag, het vertrek is om 10 uur en er wordt gestart bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer aan de Panweg in Marhezen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Marhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Hans en Thomas en 1001 gedachten, een hit van hun uit 2008.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We hebben vandaag 3 berichten uit onze regio. We beginnen met een bericht uit Valkenswaard, want de gemeente staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De reden is dat Valkenswaard tot nu toe geen opvangplekken voor asielzoekers heeft gerealiseerd. Volgens een verdeelbesluit uit 2024 moet de gemeente 103 opvangplekken realiseren. De gemeente kiest voor kleinschalige opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen met maximaal 40 plekken per locatie in een bestaand leegstaand vastgoed. Het COA onderzoekt nu of de locatie die aan de Leenderweg geschikt is voor maximaal 40 jonge vluchtelingen. De uitkomsten worden na de zomer verwacht. Omwonenden en betrokkenen worden daarna betrokken bij de verdere planvorming. Dan een bericht over het elektriciteitsnet in onze regio, want de 21 gemeenten in de metropoolregio Eindhoven en netbeheerder Enexis die gaan nauwer samenwerken om de uitbreiding van het stroomnet te versnellen. Ze legden afspraken vast in een overeenkomst. Een belangrijk onderdeel is het sneller aanwijzen van locaties voor elektriciteitshuisjes en transformatorstations. Ook worden afspraken gemaakt over snellere vergunningsverlening en betere communicatie met inwoners. De uitbreiding is hard nodig, want de komende jaren moeten in de regio 4000 kilometer aan extra elektriciteitskabels worden aangelegd. Daarbij zijn tientallen nieuwe verdeelstations en duizenden nieuwe of verzwaarde transformatorstations nodig. Naar verwachting krijgt 1 op de 3 straten in de regio komende jaren te maken met graafwerkzaamheden. En we eindigen in Hezen, want journalist en presentator Frank van Leeuwen is benoemd tot ambassadeur van de Brabantse Dag. Van Leeuwen is bekend als een van de vaste presentatoren van Goedemorgen Nederland op NPO 1... en wordt vanaf augustus ook de presentator van Goedenavond Nederland. Eerder dit jaar won hij de tv-quiz De Slimste Mens. Van Leeuwen is geboren in Weert en groeide op in Budelschoot. Hij bouwt fanatiek carnavalswagens en herkent daarin direct de geest van de Brabantse Dag. Hij zegt zelf dat hij veel parallellen ziet tussen het bouwen van een carnavalswagen en het evenement. Generaties door elkaar die samen bouwen aan 1 creatie. De Brabantse Dag vindt dit jaar plaats op de laatste zondag van augustus in Hezen. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Beat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. Lekker liedje uit de hitparades van vandaag. Zometeen de open deurplaat. We dalen af naar 1978. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 7 kilometer file. Door een ongeluk op de A12 Utrecht-Den Haag staat 6 kilometer file tussen Gouda en Bleiswijk. De vertraging is een kwartier. Een half uur door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Staat een file op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Bergsehoek Noord 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Bluff en Zo Stil hier bij Radio Horizon. 23 jaar geleden, wat zeg ik? 13 jaar geleden. Een grote hit in Nederland.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: De 16-jarige Brenda Spencer richt op 29 januari 1979 met een geweer een slagveld aan op de speelplaats van een school tegenover haar ouderlijk huis. Op de vraag waarom antwoordt ze dat ze niet van maandagen houdt. Op 13 juli 1979 verschijnt de single I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats. Dit liedje gaat over het 16-jarige Amerikaanse meisje Brenda Spencer. Zij schiet op maandag 29 januari 1979 de directeur en de conciërge van de Cleveland Elementary School in San Carlos dood. 9 leerlingen raken gewond. Als haar wordt gevraagd waarom, antwoordt ze: ik hou nu eenmaal niet van de maandag. Dit zorgt tenminste voor wat afwisseling. Brenda Spencer wordt tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Vanaf 28 juli 1979 staat I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats 4 weken bovenaan in de hitparade. In Nederland blijft de single op 2 steken. Boomtown Rats is de band van zanger en weldoener Bob Geldof. Hij is het die dit nieuws leest van een telex en er een nummer over schrijft. Na 11 jaar gaat de band in 1986 uit elkaar. Bob Geldof scoort in 1986 en in 1990 solo 2 hitjes met This Is The World Calling en The Great Song of Indifference. Hij is ook de man achter de all-star groep Band Aid met de nummer 1 hit Do They Know It's Christmas en de benefietconcerten Live Aid. Met beide projecten weet hij miljoenen in te zamelen voor hongerend Afrika. Voor zijn inzet wordt Geldof genomineerd voor de Nobelprijs. De Boomtown Rats met I Don't Like Mondays is vandaag.
1: De open deurplaat.

gezongen door Fleetwood Mac uit hun album Tango in the Night uit 1987. En daarom is het 8:15 geworden. Je hoorde ook nog The Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. En zometeen de nieuwe Simple Shazam. En dat is gloednieuw werk van Dean Lewis. En het is een cover die je waarschijnlijk wel herkent. Maar eerst Santana en

James Blunt in 1973. Het nummer komt uit 2007. Daarvoor ook nog Rob Thomas en Santana. En die Rob Thomas die is van Matchbox 20. En een nieuwe week betekent een nieuwe simpel Shazam. En dat is een nieuw werk van Dean Lewis. Deze heeft hij niet zelf geschreven. Deze Canadese grootheid. Want het is namelijk een cover van Nirvana. Hier is Smells Like Teen Spirit.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info.

0: leefomgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verwijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verwijen.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
5: Het gebeurde bij een populaire eettent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
4: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de 2 inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
6: Perhaps with time you might come to like me.
7: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
4: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A2 vanochtend van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel, 8 kilometer. Het is natuurlijk de omrijroute voor de A27 bij Gorkum. Daar is de weg dicht en staat een file van 5 kilometer. Maar op de A2 was ook een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrij. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam door een ongeluk 9 kilometer file tussen Afrit Nieuwmansdorp en Barendrecht. Staat op de A58 Breda Tilburg door een ongeluk 6 kilometer file tussen Bavel en de Reeshof. De vertraging is 20 minuten. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen door werkzaamheden 20 minuten vertraging tussen Bezel en Knoop Tiklia. A76 Geleen Duitse grens door de grenscontroles 3 kilometer file. En het staat stil op de N62 Borselen Belgische grens van Borselen naar Terneuzen tussen het tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel. De weg is dicht door een pechgeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws van bij ons, de hits die ik...

0: uit de regio.
1: De hits die je kent.
2: Radio Horizon.
1: Radio Horizon.
3: She's crazy like.

0: In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heesen opnieuw het Heesen Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heesen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Heesen Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkamer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkamer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommel.

Baby Love. Met een hoge C, met een hoge C. WC? Nee, hoge C. Luisteraars, derde goedemorgen. Van harte welkom, Horizon het Werk. Het is bijna 5 minuten over 10 uur op deze 13e juli van het jaar 2026. We bedanken Rolf Simons weer met zijn vroege ochtendshow. Simpel Simons, Rolf weer terug van vakantie. En de vertrouwde stem was weer te horen elke ochtend van de werkdagen tussen 7 en 9 uur. Nou, kijk eens, ook weer allemaal goed voor elkaar, toch? Wat de voetbal betreft, we zijn allemaal denk ik wel weer op de hoogte. En dit wordt de laatste week van het WK. Wat staat ons te wachten? Morgenavond de halve finales. Hè, beginnen we morgenavond mee. Frankrijk tegen Spanje. Dat was sowieso een topper. En dan op woensdag 15 juli Engeland tegen Argentinië. En dan dacht ik, ja, jongen, wat moeten we daarvan denken? Ja, voetbal en voetbal, toch? Jazeker. En je krijgt ook weer een kaart als je schwal bent gedaan. Hè? Dat viel niet mee. Ja, een beetje pijnlijk voor de Zwitsers, maar ja, het gebeurde toch. En dan natuurlijk, ja, om in te lijsten, die derde Tour-etappe winst in zijn heel zijn prachtige loopbaan voor Mathieu van der Poel. Gisteren geweldige. Heet bloed heette het. Hij zat mee in de vluchters. Hij maakte daarna nog een flinke sprong. Dat de helft van de vluchters er ook afvielen, zeg maar. Hij had goede benen, zei hij. En hij won geweldig die mooie etappe voor hem. Nou, nothing's gonna stop him yesterday. Hè? Eerste grote van Starship.

Slow Down. Groot hit van Chevy Tiger, de jaren 70. Heerlijke plaat, hè? Zeker. 13 minuten over 10 uur. Her en daar zag ik al wat promotie, want de mijl van Maris die is weer terug. Dit jaar op 5 september. Houd het in de gaten.

Een van de vele uitvoeringen van deze zomerrit eigenlijk, Digi Digi Hey. Dat was de Tsjechische versie. Er zijn, ik geloof dat er wel 20 verschillende versies zijn uitgekomen. Ongelooflijk, ja, tegenwoordig met de AI op de computer kan het makkelijker. Hè? Volgens mij is het de eerste grote AI-hit. Dat denk ik haast wel, trouwens. Dan even volgende, afgelopen vrijdagavond hadden wij een gezellig samen zijn met collega's hier van RTV Horizon. Was heel erg gezellig in Leende, in Lint. En daar hebben we lekkere barbecue gedaan en een hapje erbij natuurlijk. En een paar drankjes. En dank aan de organisatie. Het was heel gezellig om het weer eens een beetje bij elkaar te zijn erbij. Ja, nou, gaan wij de wekker hebben we gezet voor Douwe Bob. I'm going nowhere and I'm going. Was hem al kwijt.

0: zetten we als de tekst op.
1: Ja. Dat waren Vader Abraham en Mieke. Hun grote hit, De Zomertijd. Lang geleden. Even kijken, we hebben nog meer voor je te melden op een A4'tje. We gaan zo dadelijk de agendaberichten voor je doen. Maar eerst nog even muziek van Bruno Mars.
2: Jouw muzikale verkoeling. Deze zomer.
3: Radio Horizon. Tonight.

0: Tijdens de ASML Zomerspelen, die duren tot 19 augustus... krijgen kinderen tot 13 jaar de kans om 6 weken lang gratis deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten in de buurt. De Zomerspelen worden georganiseerd in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Geldrop en Mierlo, en dit jaar ook voor het eerst in Valkenswaard. In de eerste weken vinden activiteiten plaats op de vertrouwde plekken in de wijk, zoals pleinen en speelvelden. In de weken daarna maken kinderen kennis met verschillende sporten bij sportclubs op locatie. Deelname is laagdrempelig en kinderen kunnen zelf kiezen welke activiteiten en hoe vaak ze meedoen. Meer informatie vind je op asmlzomerspelen.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Het was het grote succes voor de Guys and Dolls. There's a whole other love in. Ja, we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Goezen voor de presentatie van de agendaberichten. Dan kan je kijken op de site van Eén Kempen. Er is een indrukwekkende podcast en documentaire materiaal over de bijna vergeten Hercules-ramp op het vliegveld in Eindhoven 1996. 15 juli was dat, geloof ik. Hè? Ja. Dus indrukwekkend. Kijk even op de site en dan word je helemaal op de hoogte gebracht wat je dan kan verwachten om het allemaal te beluisteren en te bekijken.

Love Generation, Bob Sinclair. Zonder aaien. Nee, ja. Het is 10:50, beste luisteraars hier bij Radio Horizon. Nog een leuk muzikaal berichtje voor de mensen die misschien dit jaar het meegemaakt hebben. In Eindhoven in de Evenaar op 29 april stond daar die geweldige coverband uit Australië. De Hindley Street Country Club, zoals ze zich zelf noemen. Kom uit Adelaide en ze toeren wat heel de wereld over. Hebben nu even een rustige tijd, maar hadden beloofd, we komen volgend jaar terug naar Nederland voor wederom een reeks concerten. En dat gaat gebeuren. Ik heb nog niet alle data binnengekregen, maar in ieder geval 7 april staan ze wel in Eindhoven, wederom in de Evenaar, voor wederom een geweldig optreden, weet ik nu al zeker. Geweldige kwaliteit, muzikanten. En ja, ze maken bijna alles perfect na. En dat is ook hun kracht. De allernieuwste opname is een oude hit van de Electric Light Orchestra, Evil Woman. En hier is de uitvoering door de Hindley Street Country Club.

de grote van Mark Ronson samen met Amy Winehouse en Valerie. En daarvoor hadden wij uit Australië de Hindley Street Country Club met een klassiekertje van de Electric Light Orchestra, The Evil Woman. Ja, even kijken, wat heb ik nog op mijn lijstje staan? Oh ja, dat plaatje van toen. Moeten we even terug naar de jukebox. Hier zijn de Beatles. Kom maar, jongens. Nou. Ja.

Een van de aardige hits voor Jeroen van der Boom. En één wereld. En daarvoor hadden we de Beatles. And the things we said today. Said today, ja. Zo dadelijk gaan we de commercials doen. En het nieuwsbericht van 11 uur. Tot die tijd nog eventjes de formatie Rolls Royce en de RR Express.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Budel en knooppunt Leen rijden 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. 5 minuten vertraging op de A2 nog richting Utrecht bij Waardenburg. 5 minuten op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tichelia een 7 kilometer file. En op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens door de controles 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

Suzy Quattro. Opende dit uurtje. Het werk tussen haakjes vakantiemodus. 7:07 op deze 13e juli. We zagen haar vroeger vaak rondlopen in zijn leren pakje als bassiste. Basgitaar had ze bij. Ook dus. Ja. En haar eerste hit was Can the Can, hè, dacht ik. Ja. En Devil's Gate Drive kwam ook nog voorbij. Nou, leuk. Dan zijn we weer tot aan 12:00 met dit programma. En ja, het is nog steeds tropisch, hè? Tropisch mensen. We hebben wel echt een vakantiemodus. Ja, en, nou, heel veel mensen hebben vakantie. De scholen in ieder geval wel. Dus nou, de kinderen kunnen toch lekker zich vermaken toch, met het weer. Hè? Hier is Paul McCartney. I will

Mendocino, bijna 11:15. Deze 13 juli, ja, 2026. Doc Shem voorop. En die mooie plaat. Mendocino is dat Sir Douglas Quintet. En hadden we nog meer voor je? We hadden Paul McCartney met The Hope of Deliverance. Ja, en met zo'n warm weer. En er zijn wat feestjes en dergelijke. En dan staat met wat kennis wat de buurten, zeg maar, wat te praten. En dan gaat het ooit over muziek. En op een gegeven moment zeggen ze: weet je, ken je dat nummer nog? Dan denk ik: ja, waar gaat het allemaal over? Een bepaald liedje van vroeger. En die kun je dan niet vinden. Of je kunt niet 1, 2, 3 plaatsen wie dat het waren. Dan zeggen ze: ja, dat waren die. Dat hadden een grote hit, hè? Van Ome Shaki, het hele zaakje loopt in zijn naki. Ken je dat plaatje nog? Ome Shaki, het hele zaakje loopt in zijn naki. Nou, we hebben hem wel gevonden hoor, want ik had hem op vinyl nog. Singeltje van de Praatpalen. Zullen we hem draaien? Ja, kom eens aan.

The Opposites Attract door Paula Abdul. Daarvoor hadden we echt een collector's item daarvoor. Van een singeltje nog vernieuw. De praatpalen en het hele zaakje loopt in zijn naki. Om een shaki. Onder andere Peter Koelewijn en zijn coronaiten. Volgens mij is dat Ronnie van de Ronnies er ook nog bij. Ja. En de bekende Oenga was al te vroeger de opmerking van Joost en Draaier op de radio. Willem Verkoten dus. Ik denk dat hij op de achtergrond nog een aardig steentje heeft bijgedragen, denk. Was een grote hit trouwens, dat singeltje. Ome Shaki loopde en alles liep in zijn haakje. En de B-kant was ook leuk. Dat heette dan weer Wat had ze haar op haar tanden. Nou, ja, echte praatpalen. Afrik Simon.

0: We maken die Vaya con Dios en Nee Na Na Na. En daarvoor hadden we Afrik Simone met de remake van zijn oude hit Havana Na. Lijkt me als een sigarenplaatje, Havana Na. Hebben we dadelijk de agenda berichten voor je. Eerst nog muziek uit de gouden jaren 60. Dave D, Dozy, Biggie, McIntyre. Daar komen ze aan.
1: Esta es la leyenda de Xanadu.

0: Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Komende zondag is er een publiekswandeling in de Pan en Sterksel. Onder begeleiding van natuurgidsen wordt er gewandeld door het gebied rond het Sterkselse kanaal. Daarbij wordt op zoek gegaan naar vlindersoorten die niet zo algemeen zijn, zoals het kleine ijsvogelvlindertje en het bonte dikkopje. Deze kwetsbare soorten houden zich goed staande in de pan. Beide vlinders zijn afhankelijk van vochtige elzenbroekbossen met open plekken en of beken grenzend aan bossen of houtwallen. En dit is in ruime mate aanwezig in het beekdal van de Sterkselse A. De wandeling is zondag. Het vertrek is om 10 uur en er wordt gestart bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer aan de Panweg in Marhezen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Marhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

vader en dochter Sinatra. Ja. Frank en Nancy Sinatra en Something Stupid. En daarvoor hadden we de agendaberichten voor de productie van Hans van den Broek en de presentatie van Hans van Groezen. Wederom dank daarvoor, heren. Ook in deze tropische temperaturen komen ze altijd weer paraat, de agendaberichten. Mooi.

0: Ja. Eentje uit de pubquiz, hè?
1: Ja, ja.
0: Geluidsfragment. Ja, deze. The Joyful Resurrection. Wie was dat? Ja, wie was dat? Dat is de broer van John Fogerty. Ja, dat was Tom Fogerty. En die had het begin jaren 70 een beetje ruzie met zijn broer over hoe dat de band eruit zag, eigenlijk, hoe dat allemaal ging. En John Fogerty was natuurlijk de grote talent. Die schreef al die geweldige hits. Althans, veel van die nummers. En de rest deed een beetje mee als begeleiding. Zo moet je het maar zien. En dat was niet altijd mee eens. En onder andere Tom was de eerste die ook Creedence Clearwater Revival verliet. Hij ging een solo carrière aan. En dit was eigenlijk wel zijn bekendste nummer. The Joyful Resurrection. En Creedence stopte in 1972. Toen was het ook afgelopen met de band. Ja. Stu Cook en Doc Clifford verdwenen ook. En John ging solo.

Ja, en ook hij heeft hem te pakken hoor. De zomerrit van dit jaar. Rutger van Barneveld, de zwoele zomernachten. De zon zien zakken in de zee. Dat gaat dover uit natuurlijk, hè. Leuk. Hij deelt die eer. Hij deelt die eer samen met Justin de Wild met Cheerio. Dat is ook zijn zomerhitje, maar dat komt morgen een keer aan bod, hè, denk ik. Ja, ik heb mijn lijstje even goed voor me liggen. En heb ik nu Kirstie McColl nog voor je? Dus, ja.

Kirsty MacColl. Dat is eigenlijk, hebben we nog eentje te gaan. Ja, de laatste opname van deze Edwork tussen haakjes en de vakantiemodus. Van Mother, Father, Sisters and Brothers en de Zip. Zo dadelijk dus de commercials en nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van de smaak van Zwaak. En dan gaan we de middag in. En dan van tussen 2 en 3 uur is het weer tijd voor Peter van Echt. Met zijn tussenuur. Dat loopt dan tot 3 uur. Inderdaad, ja. En even kijken, tussen 3 en 4 hebben we non-stop. Tussen 4 en 6 uur is Peter van Echt weer bij je terug. Echt van Echt van 4 tot 6. En dan gaan we de avond in. De collega's nemen het verder helemaal over. Ik wens je nog een hele fijne zomerse dag. Geniet ervan. Mocht je nog aan het werk zijn, ja, hou het een beetje rustig aan. Kijk uit met de temperatuur, op tijd wat drinken. Even een pauzetje erbij. Mensen die vakantie aan het vieren zijn, heel veel plezier. Ook hier in eigen land is het geweldig. Genieten nou, hè? Jazeker. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Morgen om 10 uur zijn we weer voor een nieuwe dag.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide ben je 25 minuten langer onderweg. Op de A2 richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp doe je er 10 minuten langer over. De A73 Maasbracht richting Nijmegen door werkzaamheden tussen Bezel en knooppunt Tiglia 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 richting Duitsland, want de meeste vertraging loop je op vanaf knooppunt Kundeberg. Dat komt door de Duitse grenscontroles en je kan rekenen op 55 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert-Noord en Knoopend Leenderheide 13 kilometer. En tussen Afrit Valkenswaard richting Eindhoven en Knoopend Baterdorp nog eens 7 kilometer. File vanwege de werkzaamheden op de A73 is dat. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Distelrode en Ravenstein 6 kilometer. File door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Eindhoven tussen Ewijk en Paalgraven 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden tussen Bezel en Knoopend Tichelia 6 kilometer. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een half uur vertraging vanaf knooppunt Kunderberg tot aan de Duitse grens 6 kilometer file.
7: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Tijdens de ASML Zomerspelen, die duren tot 19 augustus... krijgen kinderen tot 13 jaar de kans om 6 weken lang gratis deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten in de buurt. De Zomerspelen worden georganiseerd in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Geldrop en Mierlo, en dit jaar ook voor het eerst in Valkenswaard. In de eerste weken vinden activiteiten plaats op de vertrouwde plekken in de wijk, zoals pleinen en speelvelden. In de weken daarna maken kinderen kennis met verschillende sporten bij sportclubs op locatie. Deelname is laagdrempelig en kinderen kunnen zelf kiezen welke activiteiten en hoe vaak ze meedoen. Meer informatie vind je op asmlzomerspelen.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Ciceronus, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon. Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon. Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastig gevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

Maar gelukkig geen vrijdag, het is maandag, het weekend is nog maar net voorbij. Zijn wij dit nieuwe tussenuur begonnen met muziek van Son Mieux. En je hoorde Dancing at the Doors of Heaven. Een bijzonder goede middag. Hoe was je weekend? Heb je het leuk gehad? Nou, dat is belangrijk. Een nieuwe werkweek is begonnen. Of voor sommigen misschien wel de vakantieweek.

0: Als je nou aan mij zou vragen, welke is de mooiste plaat van Duffy? Dan kan ik je beantwoorden. Dat is deze Warwick Avenue.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

en Summer on Your Radio. Het nationale hitteplan heeft geen vaste einddatum en duurt zolang de verwachte periode van aanhoudende warmte aanhoudt. En dat is de komende dagen nog steeds zo. Dus hou elkaar goed in de gaten.

Lo. Uit de jaarlijkse vakantiemonitor van de ANWB blijkt dat er voor het tweede jaar op rij in de zomermaanden juli en augustus minder Nederlanders op vakantie gaan. Eén camper vroeg mensen de afgelopen week op de weekmarkt in Valkenswaard naar hun vakantieplannen. En de voornaamste reden om thuis te blijven zijn de hoge kosten. Daarnaast spelen politieke spanningen een rol bij de afwegingen die mensen maken. En verder voelen steeds minder vakantiegangers zich gebonden aan de zomermaanden om erop uit te trekken. Mocht jouw vakantie begonnen zijn, maak er

nummer werd voor het eerst uitgebracht en gezongen door de Jamaicaanse Robert Thompson, ook al bekend als Dandy Livingstone. En deze coverversie van de Specials, die werd in die tijd geproduceerd door Elvis Costello. Je hoorde A Message to You, Rudy.

Oscar Kraal. Hij was de drummer van Dikhout. Hij overleed op 50-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker. Hadden wij Van Dikhout. En op de golven dansen wij. Overal.

James Morrison en Nelly Furtado en je hoorde The Broken Strings. Daarmee is het 2:30 geworden op deze maandagmiddag. We kennen deze plaat in de uitvoering van Maxi Priest, maar ook Mr. Big. Maar deze keer hebben wij gekozen voor de uitvoering uit 1970 van Jimmy Cliff. Dit is The Wild World.

0: de uitvoering van Mr. Big, Maxi Priest. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer. Het nummer is van Cat Stevens, maar dit was in die tijd zo'n beetje de laatste internationale hit ook voor Jimmy Cliff. Je hoorde The Wild World.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

bestaat bijna niet meer. Tegenwoordig is alles part-time. Hadden wij muziek van Stevie Wonder en The Part-Time Lover. België wil een tolvignet invoeren voor automobilisten vanaf mei 2027. Dat schrijft onder meer het Belgische medium De Morgen. Op basis van een ingezien ontwerp voor het nieuwe wegenvignet in België. Het moet niet gekker worden natuurlijk. I'm

gaat komende vignetten in België dus voor een dag, 10 dagen, een maand, 2 maanden en een jaar. Met verschillende bedragen ook voor schone en vervuilde auto's, meldt De Morgen. Dus gemiddeld zo'n beetje tussen de 24 en 125 euro per jaar. En betaal je de bekeuring niet, dan riskeer je een boete. En overtreders zouden bij een eerste overtreding een boete van 70 euro moeten betalen. Bij een tweede 140 euro. En vanaf de derde overtreding een boete van 210 euro.

is 15 minuten voor 3. Wat een heerlijke plaat van Soft Cell. En je hoorde Torch hier op Radio Rock.

Muziek van Shakira en Burna Boy. En je hoorde Die Die. Morgenavond om 9 uur in Dallas staat er alweer de volgende wedstrijd op het programma. Op het WK wat georganiseerd wordt door Amerika, Canada en Mexico. De drie gastlanden zijn zelf al enige tijd uitgeschakeld. Ja, en ik denk dat Frankrijk toch wel de torenhoge favoriet is om de nieuwe wereldkampioen te gaan worden. Maar goed, de bal is rond, zoals wij dat ook wel eens gezegd hebben aan het begin van dit toernooi. Maar die was heel erg snel uitgerold voor Nederland. Dit is Lionel Richie en Sela.

van Lionel Richie en Jorde Sela. En daarmee gaan we dan toch echt richting het einde van dit tussenuur voor deze allereerste werkdag in deze nieuwe werkweek, / vakantieweek. Want dat is het natuurlijk ook voor veel mensen. En dan zijn wij straks om 4:00 bijzonder graag bij u terug met alweer een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Wat dit programma betreft, morgenmiddag om 2:00 zijn we er weer met een nieuwe. Dit is nog Desiree en Live.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Radio.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Horizon.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en klein huishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoetwater naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwater tekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat bij Kelpen-Oler een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten op onthoud. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier extra reistijd. Van de A27 Breda richting Gorkum door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 10 minuten op onthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken door grenscontroles 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

werkweek, schuine streep, vakantieweek. Want voor heel veel mensen is de vakantie natuurlijk ook begonnen. En het nationale hitteplan is nog steeds van kracht. De komende dagen stijgt de temperatuur nog een beetje. Dus hou elkaar goed in de gaten. Dat is het allerbelangrijkste wat we kunnen doen. En maak je vooral niet al te druk.

journalist en presentator Frank van Leeuwen is benoemd tot ambassadeur van de Brabantse Dag met zijn Brabantse roots en brede ervaring in de journalistiek en televisiewereld. Sluit hij zich aan bij de groep ambassadeurs van het cultuurhistorisch.

En het afgelopen weekend was toch wel ook een beetje het gesprek van de dag. Gaat misschien iets te ver om het zo te benoemen, maar toch. België wil een tolvignet invoeren voor automobilisten vanaf mei 2027 volgend jaar. Dat schrijft onder meer het Belgische medium De Morgen op basis van een ingezien ontwerp voor het nieuwe wegenvignet. Kosten lopen op van €24 per maand tot €125 per jaar. Dit is Carlos Santana en Willy Nelson. Where's my

Engelstalige single van de Belgische band Vaya con Dios uit 1992. Het was een groot succes in eigen land, maar ook in Nederland. Je hoorde Herring for a Fall.

Your Way. Zometeen doen wij alweer de allereerste Horizon Agenda voor deze werkweek, de nieuwe. En wil je daar gebruik van maken, doe het via info@rtvhorizon.nl. Dan komt het bij Hans van den Broek terecht. Hij is de redactie. Doe het trouwens wel 2 weken voor aanvang van uw activiteit. En dan kunnen wij het opnemen in de dagprogrammering. En dan wordt het zometeen gepresenteerd door Hans van Groezen. Maar nu eerst nog Man at Work.

0: In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heze opnieuw het Heze Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heze. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Heze Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkamer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkamer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Ja, kan niet anders zeggen. Het blijft nog steeds een fantastische mooie plaat. Hadden wij Raccoon en Jode Oceaan. En alle berichten die je voorbij hebt horen komen in de Horizon Agenda. En nog veel meer berichten die je voorbij hoort komen de hele dag door hier bij Radio Horizon. Je kunt ze allemaal teruglezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Zijn dit de Rolling Stones?

Ook de vakantieperiode is hier aangebroken. Er zijn al een aantal mensen weg geweest van vakantie. Want zo hoorde ik vanochtend Rolf alweer in zijn eigen programma Simpel Simons. En als ik mij niet vergis, dan is straks ook weer Frans van Dam terug met knooppunt Leenderheide. We gaan het allemaal meemaken. Lekker blijven luisteren. De Rolling Stones hadden wij met Miss You. Is dit muziek van Ariana Grande.

een lekker kopje thee drinken. Dat is beter tegen de dorst dan een koud drankje. Al zou je dat haast niet denken. Maar het is wel zo. En dan gaan we zo meteen ook luisteren naar het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En daarna zijn wij bij u terug. Is dit nog Gloria Estefan en de Miami?

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer. Het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. Van de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten op onthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. Van de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Bezel en Welveld een kwartier vertraging. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor knooppunt Tichelia 4 kilometer file en een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

Welkom bij het tweede gedeelte Echt en Echt op deze maandag, deze 13e juli. Hadden wij de Chaps en Rawhide. Is dit Charles en Eddie? En Would I Lie to You? Goeie.

de zomervakantie in aantocht, adviseert Korraad Welzijn inwoners van Kranendonk om de mogelijkheden op financiële regelingen, toeslagen en andere vormen van ondersteuning te controleren. En biedt daarbij gratis hulp aan inwoners die twijfelen of ze recht hebben op gemeentelijke regelingen of andere financiële ondersteuning, kunnen gebruik maken van de online regeling check. Bezoek onze website, daar staat een behoorlijk artikel over te lezen. De police hadden we met

Hadden wij muziek van Alex Warren. Het is de meest recente en Jordan Passenger. De sociale huurwoningmarkt in de metropoolregio Eindhoven is verslechterd. Cijfers uit 2025 laten zien dat woningzoekenden inmiddels rond de 10 jaar inschrijfduur nodig hebben voor een sociale huurwoning. Dat was in 2023 nog 7,8 jaar. En vooral in Valkenswaard is de situatie met een inschrijfduur van ruim 13 jaar ronduit dramatisch. Dit is muziek van Albert Hammond en The Peacemaker. Get out.

Heaven 17 en Temptation. Als we kijken naar het voetbalschema van het WK, want ja, de finale komt natuurlijk steeds dichterbij. Zien wij morgenavond om 9 uur in Dallas een interessante ontmoeting tussen Frankrijk en Spanje. En woensdag

Every Teardrop is a Waterfall. Coldplay. En daarvoor hadden wij nog Roxy Music en Dance Away. En dan zometeen alweer de allerlaatste Horizon Agenda voor deze maandag, deze 13e juli. Doen we tot aan die tijd deze hele mooie nog van Tiziano Ferro en Kelly Rowland. En die heet Breathe Gentle.

0: Tijdens de ASML Zomerspelen, die duren tot 19 augustus... krijgen kinderen tot 13 jaar de kans om 6 weken lang gratis deel te nemen... aan sport- en spelactiviteiten in de buurt. De Zomerspelen worden georganiseerd in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Geldrop en Mierlo... en dit jaar ook voor het eerst in Valkenswaard. In de eerste weken vinden activiteiten plaats op de vertrouwde plekken in de wijk... zoals pleinen en speelvelden. In de weken daarna maken kinderen kennis met verschillende sporten... bij sportclubs op locatie. Deelname is laagdrempelig en kinderen kunnen zelf kiezen welke activiteiten en hoe vaak ze meedoen. Meer informatie vind je op asmlzomerspelen.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Queen and Nothing in My Way. En daarvoor hadden wij nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En daarvoor hebben wij nog kunnen luisteren naar alweer de allerlaatste Horizon Agenda voor deze allereerste werkdag in deze nieuwe werkweek. Maar voor heel veel mensen is het misschien ook wel het begin van de vakantieweek. Nou, dat laatste. Wens ik u in ieder geval een hele fijne vakantie. Geniet ervan. Bedanken wij Hans van den Broek en Hans van Goezen voor hun medewerking. Heren, een fijne avond en we spreken elkaar uiteraard morgen weer. Dit is Rufus en Chaka Khan. And Ain't Nobody.

I Knew It, I Knew You. Hadden wij Taylor Swift. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Echt van Echt. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne avond. En voor ieder die het horen wil, morgenmiddag om 2:00... dan zijn we er weer met een nieuw tussenuur. Is dit nog Phil Collins?

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten op onthoud. Van de A73 Nijmegen richting Maaspracht. Voor Belfeld 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Van Dam.
5: Ja, van harte welkom. Goedenavond. 3 minuten over 6 uur. Onze vakantie is al voorbij. En die van u moet waarschijnlijk nog gewoon beginnen. Dus de hele week lekkere zomerse muziek vandaag. Ja, daar hebben we zin in.

hele week lang beginnen we met lekkere zomerse muziek. En waar dat vandaan komt, komt het uit Brazilië, komt het uit Afrika, komt het uit Europa. Het maakt ons allemaal niet zo gek veel uit als het maar zomers klinkt natuurlijk. Afro Medusa uit Engeland hadden er een grote hit mee in de diverse dance- en clubplay-hitlijst. Pas heel daar draaien. 2000, hè, inderdaad. Zo, van harte welkom. Dit is Knooppunt Lenerijden. Straks nog de ANWB die ons vertelt hoe en wat allemaal. Maar vooral veel leuke muziek.

periode van de Eagles. Bracht zich uit in 1972. Het album Eagles, Peaceful Easy Feeling. Je zal zeggen, ja, komt hij daar nou weer bij? Ja. Het was toevallig van dit weekend op Bospop. En daar speelden de Ultimate Eagles nog eens een keer. Dat was leuk, hoor. Peaceful Easy Feeling en daarvoor Spandau Ballet. And Only When You Leave. Dit zijn Krangbin, Liam Bridges en Texas Sun.

was niet ver. Liam Bridges woont in Texas, de staat Texas. En Krangwin komt uit Houston, ook in Texas. Hadden elkaar gauw gevonden voor Texas Sun. Wat een heerlijke plaat blijft dat toch. Van de band die voornamelijk bekend is dankzij hun psychedelische muziek. Hè? Zoals ze dat zelf noemen. Valt wel mee hoor. Betekent zoveel als vliegtuig in het Thais, Krangwin. Bent u weer helemaal bij. 6:20, Radio Horizon. We gaan naar de Queen of Soul, Aretha Franklin.

0: gewerkt. De Queen of Soul, Aretha Franklin, al samen met Luther Vandross. Het is vroeg in 1994 of dat hij het album Get It Right niet wou produceren.
1: Ja.
0: Wat een goede set was dat, zeg. We draaiden de titeltrack nog een keer.

0: Carson Adams, oftewel Duke, had er een hit mee in 1995. Geproduceerd trouwens door Fatboy Slim, ja. Ride is so in love with you.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 10 minuten op onthoud. Van de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor Willemstad 5 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A76, Geleen richting Aken. Door wegwerkzaamheden op de Duitse A4 heb je een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Horizon.
1: Frans van Dam.
2: Knooppunt Leenderheide.

Marie Frederiksson, Per Gessle, 1989. She's Got the Look. En daarvoor Future Weather, zo heette het album van The War on Drugs in 2010. En daar stond deze op Coming Through. En over het weer gesproken, 31 graden vandaag. 32 morgen, 30, 31. En daarna zakt het wel af, hè? Vanaf vrijdag 22, 19, 22 en 23. Dus we hebben niet te klagen, jongens. Even wat rust in de show. Even bijkomen. Hier bij Radio Horizon met James Ingram en Noah.

de ad-libs van James Ingram. De man van Yamo Be There. Geproduceerd door Quincy Jones. 100 Ways. Daar hebben we nog een keertje. Even nieuwe van Bente.

Typisch jaren 70, die koortjes. Het zat allemaal goed in elkaar bij de band America. De band van The Horse With No Name. Dit kwam uit 1982. You Can Do Magic. Straks nog de nieuwe Simple Shazam. Je hoorde hem vanmorgen bij Rolf. Bij Simple Simons. Die zijn weer terug van vakantie. Had ook een goede vakantie gehad, geloof ik. Ja. Dus we mogen weer, jongens. We hebben er nu alweer zin in. Maar dat hoor je allemaal straks na Another. Maar eerst nog deze.

0: Lekker dansbaar.
1: Another and 45 Ultra, inderdaad. And Talk to You, hoogtijd voor Dean Lewis. Al simpel je zei, hij bracht de afgelopen tijd al veel singles uit. Poison, Escape, Seconds Before the Sunrise. En deze kwam begin juli uit. De remake van Smells Like Teen Spirit. Simple Shazam. Tot morgen.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Eindhoven richting Venlo. Bij afrit Panningen staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Tussen Simpelveld en de Duitse grens een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de Duitse A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Erik van Morsel.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

Generation on the move. Join in on the disco tribe.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en Simpelveld 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteraars, een hele goede avond hier en welkom weer in La Villa Sranciato 2.0, natuurlijk bij RTV Horizon. Mijn naam is Erwin Klochertjes en ja, wat een lekker begin. Leo is weer terug natuurlijk met zijn Imperfectionist Collective natuurlijk. En dat was het, de Imperfectionist Collective, zo moet ik het zeggen. Leo Koper draait natuurlijk met die leuke hit Forgotten. En dat was weer even geleden dat ik hem eigenlijk heb gedraaid, luisteraars. En ik dacht van, nou, laat hem weer eens lekker voorbij komen. Ja, goedenavond en ja, welkom. We hebben een aantal leuke dingen. Bijvoorbeeld, we hebben daar weer een hele interessante concertagenda. Die gaan we lekker doorlopen. We hebben onder andere de Third Mind, Morning Dew, met dank aan Victor. Daar hebben we straks ook nog iets moois over te vertellen. De John Hacken Band komt nog een keer voorbij, want zij komen naar Nederland toe met Heather Finley natuurlijk. Claudia Rodriguez, Glorious Wolf natuurlijk. Wilbur Knox heeft weer een hele mooie song uit zijn, laadje getrokken. En hij heeft ook weer een persoonlijke boodschap, dus die gaan we straks natuurlijk ook draaien. En dat zal dan rond de klok van 10:30 zijn dat we Wilbur gaan draaien. Oftewel David Freshman. Ja, Amerikaanse tijd is natuurlijk iets anders daar. Daar is het dan in de middag. Ja, rond 1:30 in de middag. Dus goed. En we hebben natuurlijk ook de nieuwe Deep Purple. Want die is afgelopen vrijdag uitgekomen. De nieuwe CD en LP natuurlijk. Splat. En daar heb ik al meteen een nummer van klaarstaan. Dus ja, ik ben zelf ook heel nieuwsgierig. Hier is The Only Horse in Town.

ouderwetse sound van Deep Purple zit er, vind ik, best wel in. Lekker orgeltje weer. Ah, goed toegankelijk nummer. The Only Horse in Town. Dus afkomstig van het nieuwe album van Deep Purple. Getiteld Splat, luisteraars. Ja, zo dadelijk gaan we zo van concerttipjes met u doornemen. En we hebben een aantal hele mooie stukken muziek daar aan klaarstaan. Maar eerst gaan we naar Claudia Rodriguez. Oftewel onder de naam Claudio Dilla Delgift. Heeft hij een soort project uitgebracht. En we gaan een nummer draaien van dat project. We hebben al een aantal nummers eerder gedraaid. Dus dit is weer eentje daarvan. From the beginning to the end and beyond. En Claudio, zo moet ik het zeggen, is tevens ook gitaar en bas spelen. Maar hij is ook leraar, dus hij geeft ook muziekles. En hij draait al toch alweer een tijdje mee. Al meer dan 20 jaar maakt hij muziek. Dus we gaan weer wat van hem draaien, van zijn laatste album. Dus hier is From the beginning to the end.

zaken, luisteraars. Claudio Delgift, of zowel Claudio Rodriguez. From the beginning to the end and beyond. We gaan verder met Glorious Wolf. Ja, en die heb je natuurlijk al vaak hier gehoord in het programma. Maar voor zij die het nog niet kennen. Glorious Wolf is de naam van eigenlijk het soort van studieproject, zeg maar. Van de gitaarspelende multi-instrumentalist Ruud Dille natuurlijk. En naast muzikant is hij ook nog eens componist en producer van zijn eigen muziek. En ja, Ruud heeft dus een nieuw album uit onder de naam Elements of Hope. En we hebben natuurlijk al een flink aantal nummers de afgelopen weken gedraaid. Dus ook vanavond gaat er weer een mooi nummer voorbij komen. En we gaan nou kiezen voor het nummer wat getiteld is World Winds en Maelstroms. Dacht even van Boudewijn de Groot, Maelstrom. Maar lukt dan toch, Maelstroms. En dat nummer is een instrumentaal nummer. En ja, daar heb ik het idee dat Ruud daar alles uit de kast haalt. Dus ik zou zeggen, luisteraars, geniet ervan. Hier is Ruud Dille met Glorious Wolf.

Ja, dat was hij dan, luisteraars. Glorious Wolf natuurlijk. Allemaal afkomstig toe van het, ja, het album wat hij pas uit is. Elements of Hope. Uitgebracht op OOB Records. En dan kijk ik ook even naar Bandcamp Glorious Wolf. En wellicht kun je rechtstreeks dus bij Ruud ook via Facebook de cd bestellen. En wellicht dat hij ook nog een mooie handtekening erop zet. Ja, we gaan gauw verder. Want we doen er nog één natuurlijk van de nieuwe Deep Purple. Want ja, hij is gewoon vers van de pers. Ja, sorry. En het volgende nummer, ja. Ja, heb je ooit al je niet last van je keel? Ja, maar goed. Het volgende nummer is wel een beetje een rare titel eigenlijk. Jessica's Bra. Oei, oei. Ja, denk misschien wel de opvolger van Strange Kind of Woman. Nou, ja, we gaan luisteren. Hier is Deep Purple van het album Splat.

0: Was die dan? Jessica's Bra van Deep Purple natuurlijk. En de oude tijden leven eigenlijk wel, hè? Toch? Ja, klinkt niet verkeerd, luisteraars. Alles ja, afkomstig dus van het nieuwe album Splat. En in diverse edities verkrijgbaar. Dus de verzamelaar kan weer verzamelen, zou ik dan maar zeggen. Goed, straks hebben we ook nog een hele mooie track in het tweede uur van Mostly Autumn. Blijf ook luisteren, want we hebben ook nog een boodschap uit Amerika van David Freshman, oftewel Wilbur Knox. En nu is het dan hoogste tijd voor een tip en een toegezend nummer door Victor. En mijn dank is groot, Victor, maar dat weet jij natuurlijk ook. Ja, bijdragers zijn natuurlijk altijd welkom. En krijg ik regelmatig zo een leuke song opgestuurd. En die gaan we dan ook draaien. Hè. Moet natuurlijk wel passen, maar meestal past dat wel. Goed, we gaan draaien. Dus ik ken de band ook niet, dus ik ben zelf ook heel benieuwd wat het is. De band heet The Third Mind. En de track die Victor heeft uitgekozen voor vanavond is Morning Dew. En Third Mind is een Amerikaanse psychedelische progband. The Third Mind, dat is van hun gelijknamige eerste album uit 2020... met zang van Jess Sykes. En Morning Dew, vertelt Victor mij, werd geschreven door de Amerikaanse zangeres Bonnie Dobson in 1962... nadat ze de film On the Beach met Gregory Peck en Ava Gardner had gezien. De song werd vele malen ook gecoverd door bekende bands, bijvoorbeeld als The Grateful Dead, en ook door de zanger Long John Baldry, die er een grote hit mee had in ons land bijvoorbeeld, in de jaren 80. Morning Dew gaat over een gesprek tussen de laatste twee levende mensen op aarde. Een man en een vrouw. Nou, hij staat klaar. We gooien nog eerst even een jingeltje erin. En dan komt hij aan, The Third Mind, Morning Dew.
1: Dit is Horizon.
2: Erwin Klokgieters.

Ja, met dank aan Victor natuurlijk hoorde je The Third Mind met Morning Dew. Prachtig, mooi, gevoelig nummer ook. Lekkere gitaar daar ook in. Ja, dat was even genieten hier in de studio ook. Met dank aan Victor natuurlijk voor deze mooie bijdrage hier in de uitzending. Bedankt. Goed, ik heb nog even een tip, want nieuws inderdaad. Asia, ja, die kennen jullie denk ik nog wel. En we hebben er pas nog wat van gedraaid trouwens. Van, ja, niet de band Asia, maar wel een samenvoegsel daarvan. En zij kondigen een nieuw album aan onder de naam Indigo. Het eerste studioalbum sinds Gravitas uit 2014. Ik heb nog geen nummer, dus ik hoop binnenkort daar al wat van kunnen mogen draaien. Dus we gaan er in ieder geval achteraan, dat we misschien ook een nummer kunnen krijgen die we mogen draaien. Ik begrijp wel dat er al een soort van clipje uit is van een nummer. Dus dan zal er vast ook wel binnenkort een radiorelease nummer uitkomen. Dus hoop hem volgende week bij te hebben, de nieuwe Asia. We gaan even naar Clive Nolan, want begin dit jaar bracht hij een hele mooie box uit met 4 cd's met een mooi boekwerk daarin. The Mortal Light. En een heel concept dus van Clive. Met ook met medewerking van Laura Piazzai natuurlijk. En ik had het openingstrack nog niet gedraaid van dat album. En dat ga ik nu doen. Dat is getiteld Act One. En dat heet Wedding. Hier is Clive Nolan.

0: Well, Lady Agatha, this is a surprise. You know Eva, and may I present my good friend Tom Worthy. Lady Agatha Gill is a most esteemed and renowned antiquarian. And I suspect this is not a chance encounter.
1: Professor, we need to talk. I now believe your suspicions are well-founded.
2: What suspicions?
0: I have been increasingly aware of a powerful underground society called the Witan. It seems to be infiltrating governments and leaderships all around the world. This is an organization which may have been developing for hundreds of years.
2: Yes, I've heard you mention the Witan before.
0: In the past, they have been content to remain in the shadows, but now they are becoming more brazen. This leads me to believe that the danger is reaching a critical point. I asked Lady Agatha to delve back into history and see what she could find.
1: I have found much, and my research has led me to the most disturbing of discoveries. Without doubt, our world is in grave and imminent peril. Professor, you face a new enemy, unlike one you have met before. Her name is Makaria.
3: Ja, lekker toch zo. Het is altijd spannend, zo'n concept. Een soort War of the Worlds gevoel krijg je dan. Hè? Ja, dit was van Clive Nolan, The Mortal Light. En het is een box met 4 cd's, heb ik begrepen. En elke cd heeft een heel mooi boekwerk daarbij. Dus ja, zeg je van, nou, ik vind het wel interessant hoe het verhaal verder gaat. Kijk even op de website van Clive Nolan of bij Laura PSI. Dan kom je vanzelf uit bij The Mortal Light van Clive Nolan. We gaan verder met Dave Bruns. En hij heeft eigenlijk een album uitgebracht, een beetje geïnspireerd op de Fellowship van Lord of the Rings. En dat is in maart uitgekomen dit jaar. Dave Bruns is een Britse gitarist die gespecialiseerd is in het schrijven van progrock met een beetje een Celtic twist daaraan, symfonisch twist. Dus, en in 2021, mag wel vermeld worden, eindigde Bruns ook in de top 10 van Prog's wereld meest prestigieuze progrock magazine. En voor Unsigned Artists. Nou, vind ik toch heel knap inderdaad. En ik dacht van, nou, we gaan weer eens een lekker nummer van draaien. Dit is getiteld Flight to the Fort. Hier is Dave Bruns.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer, vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ja, lekker.
1: Ja, welkom in het tweede uur alweer van Villa San Giacomo. Lekker was dit toch? Ja, dat was Big Big Train natuurlijk van het laatste album Woodcut. En je hoorde het hele mooie nummer Light Without Head. En dat was een hele mooie opening van de kijk zelf wel voor het tweede uur. Dus ja, blijf lekker luisteren, want zometeen rond de klok van 10:30 hebben we een persoonlijke boodschap van onze Amerikaanse vriend David Freshman, oftewel Wilbur Knox, on Facebook. En hij heeft een mooi progressief nummer uitgekozen uit zijn eigen collectie. En dan gaan we natuurlijk rond 10:30 draaien hier. Verder hebben wij nog concerttips. En dan gaan we de Swallow draaien van Mostly Autumn. Dat is eigenlijk uitgegeven op de bonusdisc. Dus die gaan we vanavond ook draaien. En we hebben zo meteen klaarstaan John Hackett natuurlijk. Want hij is binnenkort... In november komt hij naar Nederland toe. En daar kom ik dan dadelijk ook eventjes op terug. Op de concerten van John Hacken met Mostly Autumn. En we hebben ook nog, gewoon eigenlijk de nieuwe Yes eigenlijk draaien. Maar die heb ik al een paar keer gedraaid. Dus ik dacht van, nou weet je wat? Ik heb John Anderson nog een keer bij. Met zijn de band Geeks. En daar gaan we dadelijk wat van draaien. Maar eerst, hier is die. Red Institution, de John Hackett Band.

Ja, just John Hackett Band natuurlijk was dat. Met het album heet trouwens ook Red Institution. En ja, zoals ik al zei, ze komen dus naar Nederland toe. Mocht je het nog niet weten, ga ik het toch nog eens eventjes vermelden. Want het is zeker de moeite waard. Want ze komen 3 dagen, waarvan ook 1 dag dus naar Nederland. Om precies te zijn, en dan gaan we even de data er eens goed bij nemen. Ja. Dus de vrijdag zijn ze in Nederland te zien. Dat is dus op 27 november. En dat is een popcultuur podium Boerderij natuurlijk in Zoetermeer. En dan woensdag zijn ze te zien in The Spirit of 66. Dat is op woensdagavond. En dan donderdag in een boekencafé in Duitsland. Ik ben heel eventjes even de naam kwijt van dat café. Maar daar kom ik later wel eventjes op terug. Want die zie ik zo snel niet even in de agenda staan. Volgens mij Drosten, dacht ik. Maar daar kom ik even op terug. In ieder geval John Hacken en natuurlijk in het voorprogramma Heather Finley. Die komt ook mee van Mostly Autumn. En Heather zal ook nog dus een eigen set doen. En dan later de band aanvullen, dus de band van John Hackett. Dus dubbel line-up eigenlijk, mag ik dan wel zeggen. We gaan gauw verder, voordat we aan de concerten gaan beginnen. En zo dadelijk David Freshman staat voor u klaar. Ik ga maar eerst naar John Anderson met de band Geeks. En de nieuwe Yes is ook uit en die is ook niet verkeerd. En toen dacht ik van, nou kan deze wel eens een keer draaien. Deze alweer eventjes uit, nog niet zo heel lang geleden. Maar wel ook een prachtplaat natuurlijk. Het nummer wat we gaan draaien is Counties and Countries. Zo moet ik het goed zeggen. Van de band. John Anderson dus met de band Geek. Die had hij trouwens gezien op YouTube. En die vond hij zo geweldig. Dus die had hij gevraagd om mee te gaan toeren. En de cd-titel of de plaat is True. Ja, nou, hij staat voor u klaar. Hier is John Anderson.

album is dit toch, hè? John Anderson en de band Geeks. Het album is getiteld True. En nu hoort het nummer Counties and Countries. Ja, volgens mij is er inmiddels ook een live album van, dacht ik. Want dat weet ik niet helemaal zeker, luisteraars. In ieder geval, dat was John Anderson nog steeds natuurlijk hartstikke goed bij stem. We gaan naar Brandon Perkins. En hij is een progressieve rockcomponist en multi-instrumentalist die bas, elektrische en akoestische gitaar en nog eens drum speelt, toetsen, ukulele, mandolons en diverse percussie-instrumenten. Ja, Brandon is eigenlijk ook een eerste klas in creatieve muziek maken natuurlijk. En al een hele tijd ook bezig. 4 decennia lang maakte hij al muziek, maar ook geluidstechniek, prog-rock invloeden. En die bieden hem een perfecte mix van diverse visualiteit en emotionele compositie, schrijft hij dan ook op zijn website. En ik dacht van, nou, we gaan wat draaien van hem, van Brandon Perkins. En hij komt uit de UK, kan ik ook wel eventjes bij vertellen. En hij heeft een nieuw album uit, dat is getiteld Trading River Songs. En van dat album gaan we draaien Angels in a Vacuum. Blijf luisteren, want na dit nummer is het hoogste tijd voor David Freshman of Wilbur Knox. Maar eerst is hier Brandon Perkins.

0: Zo, ik vond het mooi, luisteraars. Brendan Perkins was dat. Angels in a Vacuum, hoorde u. Zeker de moeite waard. Lekker rustpuntje weer. Hoogste tijd, ja, we hadden het beloofd natuurlijk, want het was alweer even geleden. En David heeft natuurlijk weer voor al onze luisteraars hier in Nederland, maar ook natuurlijk buiten Nederland en in zijn eigen land, Amerika, natuurlijk weer wat ingesproken. Dus het nummer wat we klaar hebben staan is Dark Shadows Behind the Blue Moon. En ik laat daar David meer over vertellen zo meteen. Dus ik kan het best het woord geven aan David. David, ja, hier is David Freshman op Facebook te vinden onder Wilbur Knox. Eerst het gesproken woord van David.
1: Hi guys, this is Wilbur Knox on Facebook, David Freshman. I am sending you all a brand new song of mine that has not been released. It will be in the future, hopefully. It's entitled Dark Shadows Behind the Blue Moon. It's very progressive, and I utilize some percussion on this one that gives it a certain kind of mysterious depth, a lot of space. So I hope you like this one. As I say, I write all sorts of different styles being a musician. I don't categorize music at all. I just play it, and hopefully it finds the right audience. I want to thank you all for listening to my work. I want to dearly thank Irwin for playing my work. I pray that you're all safe and have a wonderful, wonderful day. Bye-bye now.

Ja, met dank aan David Freshman, oftewel Wilbur Knox. En je hoorde het, een speciaal nummer, Dark Shadows Behind the Blue Moon. Een unreleased progressief song, schrijft hij. En hij had het net ook verteld natuurlijk voor alle luisteraars. Bedankt David, thank you very much for this beautiful song hier on the radio op RTV Horizon natuurlijk. En we hebben ook een hele leuke app-luisteraars. Tune hem even in op Play Store. RTV Horizon app met één klik. En je kunt zo, je hoort de zender meteen en meteen radio luisteren. Waar je ook bent natuurlijk. We gaan verder met de band Ghostbird. En dit is van een soort project, zeg maar. Een soort progressieve folkachtig project, Cast Through the Mistle Tree. En is een Engels muzikaal project, Daughter of the Water. En dat bestaat uit Sarah Lambert. En we gaan een nummer daarvan draaien van dit project. En de titel hiervan is Ghostbird. Ja, Ghostbird.

Ja, lekker even een rustig momentje hier in de studio met Ghostbirds van Daughter of... Ghostbirds is de titel, ja. En de band, ja, eigenlijk is het niet een band, het is een project Daughter of the Water. En het is uitgevoerd door Sarah Lambert Gates, Daughter of the Water. Dus check even op Facebook Sarah Lambert Gates. Concert, ja, ik had nog een concerttip voor u. 5 december... Dan ja, is bekendgemaakt, komt Mostly Autumn weer naar Nederland toe. En dan komen ze in Poppodium Boerderij. Een soort kerstshow weer. Veel eigen nummers en een paar kerstnummers verwacht ik. En maar ze zijn ook op 6 december te zien in Metropool in Enschede. Want dat was vorig jaar ook helemaal uitverkocht. Dus wie weet dit jaar weer. Dus 5 en 6 december Mostly Autumn. En kun je niet genoeg krijgen van een muziek en een kerstshow erbij, dan kun je ook nog naar IQ gaan. Want zij komen ook naar 013, om mij. Poppodium Boerderij natuurlijk, dat bedoel ik. En dat is op zaterdag 12 december. En dan staat IQ dus in Poppodium Boerderij. En ook zij doen dan altijd weer een stukje kerstshow, zeg maar, daarbij. En ja, om toch om die Ghostbirds te komen, ja, gaan we even luisteren naar de Swallows. Hier is Mostly Autumn van de bonusdisc van Seawater, geloof ik. En dit is afkomstig de remaster van het album The Clock Ticks On. The Heart Reflecting Disc 2. En dit is The Swallows. Ja, dat is echt een heel mooi nummer, luisteraars. Hier is Mostly Autumn, The Swallows.

0: Ja, luisteraars, dat was de Swallows van de bonusdisc van Mostly Autumn. Ik bedank u natuurlijk allemaal weer voor het luisteren naar de mooie muziek. We sluiten af met nog een jingletje. Ja, we doen een leuke jingle, die komt er zo aan. En dan hoop ik jullie volgende week allemaal weer te horen hier natuurlijk op de radio bij RTVS Horizon. Ik zou zeggen bedankt. Ook David bedankt. Victor bedankt voor het aandragen van de mooie nummers. En natuurlijk ook alle luisteraars. En ik zou zeggen tot volgende week. Tot ziens.
1: Helmut Lotti hier. En je luistert naar RTV Horizon. Met Helmut Lotti Goes Classic 30 jaar jubileum. Met je favoriete DJ Erwin Klokgieters.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af